0: Dat was Joanna Newsom met Peach Plum Pear. Zoals ze speelde tijdens een sessie hier in Studio de Smet op 12 november vorig jaar. En je luistert naar de VPRO op 747M. Naar Dwars, de donderdagavond bijdrage van het werkdagelijkse muziekprogramma Zeldzaam. En in Dwars vanavond een portret van de Californische zangeres en harpiste Joanna Newsom.
1: I want everybody in the house to say, ho! Yo, Chuck, kick it to him, man.
2: A ballad behind bars, or you could say real rock from the rock. An unusual musical happening in a most unusual place. The state prison...